0: Het geluid van echte radio. KBC. Jouw hits, jouw station. KBC.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid, terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid, terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws. We are

0: Jouw hits. Jouw station. KBC. KBC.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid, terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
7: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Nederlandse studenten kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas een bericht te zien van de hackersgroep Tiny Hunters. Onderwijsinstellingen zouden nog tot 12 mei de tijd hebben om te onderhandelen, anders worden buitgemaakte gegevens vrijgegeven. De Vrije Universiteit Amsterdam koppelde de systemen daarop los. De hackersgroep wist eerder deze week de gegevens van zo'n 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers wereldwijd te stelen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. Nederlandse studenten kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas een bericht te zien van de hackersgroep Tiny Hunters. Onderwijsinstellingen zouden nog tot 12 mei de tijd hebben om te onderhandelen, anders worden buitgemaakte gegevens vrijgegeven. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè? Oh, is mooie Turkse fluit. Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar. Oh, dat is mooi. Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de Straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik 3 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Dat komt door een afgevallen lading. We

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een flinke file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A73 naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik een half uur vertraging in 5 kilometer file. Dat komt door een afgevallen lading puin. De rechterrijstrook is dicht.
8: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamenklachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek 6 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. We are

0: grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
3: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
5: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamen klachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld.
11: Drie mensen, waaronder twee Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A58, Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Etteleur-West en Breda-West, 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht.

0: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. Bij twee Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Er staat een auto in brand, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A58, Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Etteleur West en knooppunt Prins Viel een half uur vertraging in 6 kilometer file. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die wordt nu geborgen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. Omrijden kan via Moerdijk over de A17 en de A16.
9: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel, al meer dan 25 jaar, een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSimopreis.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht. Verderop richting Utrecht tussen Arnhem Noord en knooppunt Grijshoort 6 kilometer met daar 10 minuten vertraging.
11: Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en Hendrik Ibn Ambacht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar staat een auto in brand. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Miami Girls.

Zoals elke dag alweer een nieuwe aflevering van ons hete programma met herinneringen aan de zeezenders, de offshore stations. Het Zoute Uur, een programma voor de strijdkrachten, dat is wat anders. Dat was er vroeger, maar is misschien ook nu wel weer actueel. Nou, verderop meer daarover. En vandaag muziek van Doe Maar Belle Hélène, dat is een klassieker uit je speaker. We hebben Black and White van Greyhound, Brian Ferry komt voorbij en Top of the World van The Carpenters. Allemaal mooie muziek, genoeg redenen om bij ons te blijven. En we hadden vandaag al Culture Club en Karma Chameleon. En we hadden David-Alexandre Winter, een Nederlander uit Parijs met Oh Lady Mary. Nou, je hebt hem net gehoord, dus het heeft geen pas dat ik nog een beetje ga zingen.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoutuur.
1: Hallo, dit is Mi Amigos Jerry Hoogland. En het is echt tof dat je luistert naar het Zoute Uur op KBC Radio.

5, 4, 3, 2, 1. Dat was de Britse formatie Manfred Mann hier op KBC Radio in het Zoute Uur. Momenteel is er veel aandacht en belangstelling voor de marine, land- en luchtmacht. En heel lang geleden was er bij de Nederlandse openbare omroep, de publieke omroep, een programma voor de strijdkrachten. Het ging voor het eerst de lucht in 1945 en werd uitgezonden door Radio Herreizend Nederland. Zo heette dat. Nederland was weer in opbouw. Er kwamen militaire onderwerpen in voor en veel toen populaire muziek. Het programma was heel erg populair en niet alleen bij de soldaten. Ik zou zeggen, Erik, gooi er nog een plaat tegenaan. Je kan altijd mailen naar mij, naar mark@kbcradio.nl.

haantje. Kant en klaar een roomboter gebraden, vacuüm verpakt en daardoor zeer lang houdbaar. Goudhaantje. Herman Kramer BV. Telefoneer ons op het nummer 05 100.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stad.

0: parkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
3: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jetten noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht 3 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Dat komt door een autobrand. 2 rijstroken zijn dicht.
5: De nieuwe HiMunication HM160 Marine Portofoon is nu leverbaar. Standaard met alle internationale en nationale kanalen, inclusief kanaal 31. De HiMunication HM160 is een portofoon van het type Float & Flash en is ook voorzien van ATIS. De portofoon wordt compleet geleverd met een 220 volt muurlader. De HiMunication HM160 is een professionele marineportofoon en is verkrijgbaar via kbcimport.com.
6: Miami Girl.

0: Het tweede gedeelte van het Zoute Uur is alweer even bezig. We worden Greyhound met Black and White en Net Into Temptation van Crowded House. Dikke hit was dat in de jaren 80 van de vorige eeuw. Het is tijd voor onze persoonlijke top 3 uit de jaren 60, 70 of 80. Je kan altijd een verzoek aan ons doen. Ga dan even mailen naar mijn mailadres hier bij KBC Radio. Dat is Mark met een C, @kbcradio.nl. En misschien hoor je binnenkort jouw persoonlijke top 3 in ons Zoute Uur.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.

0: Geniet van KBC's Retro Top 3.
1: Nummer 2.
2: Hey luisteraars, hier is Ferry Eden, voormalig zeezender DJ van Radio Mi Amigo en Monique. En ik luister mee naar het Zoute Uur bij KBC.

drie nummers op rij gedraaid in onze persoonlijke top 3. Als je een idee hebt, suggestie, ga even naar mark.nc@kbcradio.nl en vraag ook zo'n persoonlijke top 3 aan. Rest mij om afscheid te nemen. Het zoute uur is er weldra weer en ik neem afscheid van je met Going to a Go-Go van Smokey Robinson en The Miracles uit de jaren 60.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Oplichters profiteren van het faillissement van woonwebwinkel Fonk. Via advertenties op TikTok en Instagram worden consumenten met beloftes van 90% korting naar een frauduleuze website gelokt. Bij de fraudehelpdesk zijn hierover al de eerste meldingen binnengekomen, meldt het AD. Internetcriminelen proberen via phishing in te breken en betaalgegevens te stelen. De politie heeft de nepshop als malafide geregistreerd en de website is inmiddels uit de lucht. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en de afrit Everdingen 4 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een autobrand, 2 rijstroken zijn dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 9 kilometer. Daar is de vertraging 1,5 uur, dat komt door werkzaamheden. En op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Hendrikido Ambacht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er heeft een vrachtwagen in brand gestaan, 2 rijstroken zijn dicht.

0: Ja, Maria van Blondie was even uit het jaar 1999. Ja, voor mij is Blondie natuurlijk 1978. Denise. En de blonde Deborah Harry natuurlijk en de rest van haar mannen. Ja, maar dit was ook leuk om weer te horen. Mijn moeder zei trouwens altijd moeder Maria. Dat zei ze altijd, weet ik, ja. En goed, dat werd ook gezongen, Ave Maria in dit geval, door Blondie. Ja, hallo, hallo, dit is de radio. Jouw radio, je eigen programma. De laatste keer, mensen, sorry. Het is de laatste keer, ja. Eens moet de laatste keer komen. Van deze week bedoel ik dan. Alive and Kicking Radio, zo voor het weekend. En wat voor weekend? Ik zei het dus net al eventjes, even heel gauw. Een ultieme weekendplaat. We gaan het weekend lekker inrijden. Met een goed nummer, zeg maar. Maar welk nummer? Wat heb je in gedachten? Of waar kun je je gedachten naartoe brengen? Een chauffeursplaat, een plaat die iets meer maken heeft met het weer, met een thema, of iets wat je gaat doen, of wat ook, of iets algemeens. Nou, of iets wat helemaal nergens op slaat, kan ook natuurlijk. Iets pittigs, iets heel rustigs. Het hele weekend staat dat betreffende nummer van die artiest, zangeres, zanger, groep, een band of een duo, kan ook. Ja, nou ja, bedenk het, een trio. Ja, eerst even werken. Jullie berichten welkom natuurlijk voor de muzikale ketting, waarbij we gaan aansluiten op L'Amour Toujours, de laatste schakel in de ketting gisteren van Gigi D'Agostino. Een andere... Toujours is ook een mooi woord natuurlijk. Hè. Altijd toujours. We gaan ervoor. Een woordje uit de titel, L'Amour, de liefde. Een andere Gigi Ramalosso. Nou, bedenk het maar. Sowieso, ventileren maar. Niet je raampje open, dat mag wel. Ideetjes voor een kipsatéetje, dat komt goed uit. De kantinejuf heeft heel wat voorbereid. En we hebben ook nog wat thema's waar we de tanden in gaan zetten. Maar dan denk ik bij mezelf, luister en huiver. En bedenk dat het leuk is om je inbreng te geven in je eigen radioprogramma. Via Messenger, Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Zo doen we dat.
1: Oh ja.
0: En Barry White is... Onderweg op KWC, het is vrijdag de 8e. Mag ik een stukje met je meerijden richting 1 uur Nederlandse zomertijd?

onderweg met Bob van Beten.

dat is weer mooi. Hij is al een tijdje uit trouwens, deze nieuwe single voor Danny. Danny Vera. Night of Thousand Lights. Maar ik draai hem niet zoveel. Ga ik even voor zorgen. Ik vind het mooi. Sowieso kan hij heel goed muziek maken, zeg maar. Weet je wat ik pas echt goed kan? Koffie maken. Met één druk op de knop. Heb jij een vers bakkie? Messenger Bob van Beethoven, bob@kbcradio.nl. Hallie stuurt door, tipje voor iets muzikaals. En zeker voor de moeders onder ons. Of de moeders waar je naartoe gaat. Of de moeders die je in gedachten hebt, die er nog zijn trouwens. Want die van mij is er niet meer. Moederdag. Zondag, dat is waar. Neem eens een bloemetje mee. Of een bloemenbon. Nou ja, dat is heel afstandelijk natuurlijk, dat is waar. Hey, over koffie gesproken. Als je een bakje wilt, laat weten. Zometeen is de kantinejuf terug vanaf een uur of 12 Nederlandse zomertijd. Kun je de kipsatéetjes aanvragen. Dat kan nu ook al trouwens, want ik hou me er niet mee bezig. Maar het kan via Messenger. Hè? Messenger Bob van Beter. En over de koffie gesproken. Nou, heel graag een bakje Bob. Bij Diemen is hij te duur bij Laplace, zegt Michel. Ja, maar hier is de koffie altijd gratis. Daar kan niemand overtreffen. Tenzij... Je kunt ook twee bakjes krijgen voor mij, voor de prijs van 0. 1 dus. Niks dus. Ja. Nee, tenzij je geld toekrijgt dan. Dat kan ik niet beloven, Michel. Maar koffie wel natuurlijk. Dus. Even pauze maken bij Diemen. Michel van Doren. Korte baandraverijen seizoen is weer begonnen, Bob. We gaan morgen naar Assendelft. Maar dan kun je beter daar blijven bij Diemen. Hoef je alleen nog eventjes de Zeeburgertunnel door en dan even de afslag Zaanstad te pakken. Dan ben je er weer. Ah nee, die moet eerst naar huis, dat snap ik ook wel, ja. Oké, maar goed, lange baan, korte baan. Het zijn de korte baanwedstrijden, de draverijen dus, in de Assendelft. Dus druk weekend voor Michel. Ik kijk er naar uit, schoonzoon Mats mag 2 paarden rijden. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, wens ons allemaal even een zonnig weekend. Of dat doe jij. Jij wenst ons allemaal een zonnig weekend. Tot maandag, Michel, tot maandag. De koffie is ontvangen. Ik zie hier een duimpje binnenkomen. Ja, als je onderweg bent en je krijgt een duimpje voor elkaar, Bluetooth via je mobiel, stuur hem even door naar mij, Bluetooth. Dan kom je niet aan je telefoon, is er niks in de hand. Nou, vanmiddag alles klaarmaken voor het jubileumfeest van Henk Wijngaard. De tuinman hier, Bob en alle onderweggers. Vanmorgen even wat boodschappen gedaan. Ja, vanmiddag dus alles in orde voor het feestje van Henk Wijngaard. We nemen ook de fietsen mee. Nou... Dat is leuk. Ik had eigenlijk wel gedacht dat je vanuit Maasbree naar boven zou gaan, naar Rooggat met de fiets. Maar ja, dat is te gek, hè? Oké. Morgen vroeg op tijd weg. Gaan we eerst wat shoppen in Zwolle. Zonder Dolle. Even wat lunchen. Rond 2:30. Dan ben ik bij de lichtmis. Oh ja, bij de lichtmis is het natuurlijk, ja. Uurtje of 5 inchecken bij een B&B vandaag in Dalfsen. En dan s'avonds het feest. Morgen, voor de duidelijkheid. Ja, dat is waar. En Martien en de tuinman dus, juffrouw... Juffrouw Corrie wordt hier genoemd. Nee, jouw eigen vrouw, Rudy. Die mogen gezellig eerste rang zitten bij het jubileumprogramma van Henk Wijngaard. 80 jaar Henk Wijngaard op deze aardbodem. 60 jaar getrouwd met Rijntje. En 50 jaar artiest. Nou, geweldig toch? Zeker. Wens jullie allemaal veel plezier daar. Het is in ieder geval harte gegund. En leuk om die oude, nieuwe, opgeknapte vrachtwagen te zien natuurlijk. Die oude DAF. Die krijgt een tweede leven, maar dan ook heel mooi. Veel plezier bij het concert met de band erbij. Hans is er ook bij. De Viking heeft een fotocollage doorgestuurd. Staat daar niet alleen op de parking. Volgens mij met een collega erbij. Eens even kijken. Waar was dit? Goedemorgen. Gisteren tot Visbek gekomen. En daar even wat gegeten, vis natuurlijk. En geslapen. Vanmorgen weggereden. Samen met een collega gestopt bij Mendel. Oh, zie je wel, Beekbergen voor een bakkie. Ik zie het inderdaad, ja. Dat is bij Mendel. Ja. Rond 11:00 zijn we weer in de truck gestapt. En nu staat de radio aan. Het laatste stukje naar Moerdijk. Lekker onderweg, Viking Hans. Met 14 graden en het zonnetje erbij. Ik kan je vertellen, het gaat wel richting 18, 19 graden vandaag in het midden van het land. En Moerdijk, ik denk de 20 misschien ook wel. Allemaal een goed weekend van de Viking Hans. Jij ook een goed weekend. Jullie een goed weekend. De groet aan je wederhelft natuurlijk. Ja, die ken ik. Ja, zeker. Niet zo lang als John en Agnes. Die ken ik langer, maar dat geeft niet. En die zijn ook niet alleen. Die zijn aangekomen op de camping. De caravan stond een paar dagen geleden nog voor de deur. Maar ze gaan ervoor. En dat hebben ze gedaan intussen. Gisteren meet and greet gehad met Frank, hun zoon.
Hij heeft ons in de caravan even een diner bij ons genuttigd. In de Routier, die mama. Nou, dat is geweldig. Die achterneens kan koken, joh, op 2 pitjes. Of 3. Dat werkt niet in die caravan. Maar ze staan dus met de caravan in de Achterhoek. De Hinterecke, voor de duidelijkheid. Ach, dat is waar. Een mooie vertaling natuurlijk ook. De Hinterecke, Achterhoek. Nou, geef het adres maar door. Dan komen we allemaal even langs van het weekend. John en Agnes, dat lijkt ons wel gezellig. Meer post zometeen via Messenger, Bob van Beten. En via mail, bob@kbcradio.nl. Ach, Elwin is erbij. Stegeman, daar houd ik van. De MRC Mossel, Albert is erbij. Van Pultrum, Chrisje van Vendrieg. Barry, Chrisje en Barry, dat is leuk. De Bennebroekje zijn er. En Ruud van der Zee en Martin, Chippy, Cowboy Phil, Gerrit de Winnetoe. Wie al niet meer. Zometeen meer post. Je hoort, ik moet even op adem komen. Onderweg bij KBC Radio. Hoe laat is het? 8 minuten voor. Oh, dan doen we zo meteen de ABB verkeersinformatie voor Europa. Maar eerst even een mooi rustpuntje van Queen.

0: Evensong van de ANWB. Verkeersverwachting buitenland. Komend weekend van 8 tot 11 mei moet het verkeer in België rekening houden met veel vertraging rond Antwerpen. Aan de noordkant van de Antwerpen is de verbindingsweg tussen de A12 en de E19 richting Nederland dicht. Ook de E34 Antwerpen-Knokke is dan in beide richtingen afgesloten bij de Zelzate-tunnel. Beide afsluitingen beginnen op vrijdagavond en duren tot maandagochtend. En voor de ochtendspits zijn deze wegen weer vrij. In Duitsland gaan een paar snelwegen helemaal dicht door werkzaamheden. De A1 Dortmund richting Münster gaat dicht bij knooppunt Kamen. En de A2 Oberhausen-Dortmund wordt in beide richtingen afgesloten tussen Oberhausen en Boltrop. Beide wegen zijn dicht van vrijdagavond tot maandagochtend. En de A7 Flensburg richting Hannover wordt afgesloten bij de Elbe-tunnel van zaterdagochtend tot zondagavond. En in Oostenrijk is deze week de A10 Villach richting Salzburg 's avonds en 's nachts afgesloten tussen Pongau en Pasloik. Dat is steeds tussen 8 uur 's avonds en 6 uur de volgende ochtend en dit duurt tot zaterdagochtend. Op de A14 Lindau-Bregenz zijn werkzaamheden bij de Vendertunnel steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend. Het verkeer wordt dan via één tunnelbuis geleid en dit duurt tot eind oktober.
1: Dit is Onderweg. Verkeer.

0: 2003. Rauwenezen en Vurdekerk op het plein. Op KWC. Het nieuws, AWB Verkeer onderweg voor Nederland. En Shyboy van Bananarama. Je blijft wel luisteren, toch?
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Oplichters profiteren van het faillissement van woonwebwinkel Fonk. Via advertenties op TikTok en Instagram worden consumenten met beloftes van 90% korting naar een frauduleuze website gelokt. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem staat file bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met een half uur vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda bij Hendrik Ido Ambacht 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een autobrand. 2 rijstroken zijn dicht. A58 vanuit Vlissingen tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
7: Brik.
8: Ja, Brik, ik kom er wel even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
7: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
8: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
7: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
8: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
7: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
8: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
9: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
7: Brik.
8: Ja, Brik, kom maar.
7: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
8: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
7: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
2: Koop je CB bij KBC.
10: Roger.
2: Ga naar kbcimport.com.

Panorama, toen ze nog niet die grote doorbraak hadden met Venus. Het, ja, kan ik dat zeggen, gejatte nummer van onze Shocking Blue. Ja, dat was gewoon een goede versie die ze hadden gemaakt. En daar hadden ze wereldwijd succes mee. Trouwens, Shocking Blue was ook heel succesvol. Dus wat dat betreft moet ik niet zitten zeuren. Dat doe ik ook niet, helemaal niet. Onderweg op KBC, Venus, Bananarama niet. Maar Shy Boy wel uit 1982. Ik had hem eigenlijk al een beetje aangekondigd. Onderweg op KBC, I'm a traveling man, I'm not a trucker. Traveling man, dan denk je meteen aan... Lang geleden trouwens, Rick Nelson. Ricky Nelson, zo werd hij ook wel genoemd. Werd geboren op 8 mei 1940 en dat is vandaag best wel lang geleden. Hij zou 1940. Hij zou 86 geworden zijn vandaag, maar niet dat een traveling man al op zeer jonge leeftijd overleed. In 85, ja, dat is 45 jaar. Dat is ook niks. We zijn nu de helft verder van zijn leeftijd, dus inderdaad, nou ja, bijna. Traveling Man, wel een goed nummer trouwens. I'm a traveling man. Doe me ook denken aan bepaalde checks. Ja, checks, zei ik, om te betalen. Betaalchecks. Nee, dat we elkaar wel goed horen en zo. Wel een goed nummer, om dat in herinnering te roepen. Die tijd van Ricky Nelson, de 50s met name ook. Rock and roll en zo. Olé, olé, hoezo, Harry? Hoezo, hallo? Nou, Enrique Iglesias is vandaag ook jarig. Hij is 50 geworden. En hij is 51 geworden, moet ik zeggen. Hij viert vandaag een feestje. Hij moet nog een beetje wakker worden, de Spaanse zanger. En dan zoon van de Julio Iglesias. Nou, nog een suggestie voor de UWP ook erbij. Omdat het moederdag is, ja, iets met mama. Als het kan, mama van Heintje. Harry, ik denk dat we het niet gaan doen. Ik denk dat we er veel mensen mama heel blij mee maken. Maar ik denk ook dat we heel veel mensen gaan teleurstellen... om dat nummer heel vaak te laten horen. Maar het is wel goed. Moederdag, we gaan het daar nog wel eventjes over hebben. Want ja, de bloemetjes worden weer buiten gezet. Ook door de Nederlandse bloemenrijders. Hebben we vorige week en van de week ook al gemerkt. Diverse mensen die onderweg zijn vanuit Nederland... om de bloemetjes te brengen naar Frankrijk en Spanje bijvoorbeeld. Tja. Of is het daar nog geen moederdag? Nou ja. De bloemetjes worden wel buiten gezet. Iets met moederdag kunnen we ook doen natuurlijk... ten aanzien van de muzikale ketting. Kan, hoeft niet, maar het is wel een ideetje. De muzikale ketting bedoelt de ultieme weekendplaat, excuus. De ketting L'Amour Toujours aansluit op Gigi D'Agostino. Dat kan in het volgende uur, hoeft nu nog niet, kan wel. Maar ik denk bij mezelf, dit uur hebben we wel natuurlijk... een artiest in de spotlight. Ik noemde Ricky Nelson, dat is eigenlijk ook wel leuk. Maar ik zal kijken wat ik nog meer aan suggesties van de week heb binnengekregen. Zeg, nou mijn geklets, even aan de kant. Het is weer tijd voor diverse andere namen die de revue gaan passeren. Bijvoorbeeld Cowboy Phil met een goede morgen Bob en alle onderwegjes. Ja, ik ga ondanks problemen met mijn rug toch proberen te werken. Voor het eerst sinds mijn pensioen toch weer aan het werk. Ja, dat is wel gek, hè? Binnen 2 weken kan ik voor de eerste keer naar mijn nieuwe kinesist. En door het werken kan ik geen bezoek brengen aan het molenweekend. Dat is even jammer, want dat is er in Nederland, hè? Het is Nationaal Molenweekend. Je kunt morgen en overmorgen diverse molens gaan bezoeken. Of in ieder geval de molen bij jou in de buurt. Bij je huis of zo. Of juist ergens anders. Best wel grappig. De laatste keer dat ik in de molen was, hebben we er gegeten. Dat was volgens mij... Nee, niet waar. Maar ja, wel gegeten. Pannenkoek en zo. Bij tussen Hilversum en Wees. Ja, ergens langs die weg, langs de dijk, langs het water. Langs de Vecht, volgens mij. Denk ik. Nu. Irene. Dat is lang geleden, hoor. Mensen, kan ik je vertellen. Maar ik heb wel weer zin in een pannenkoek, denk ik. Nee. Goed, molendag, dankjewel. Het molenweekend, fijne uitzending. Iedereen veilige kilometers en een prettig weekend toegewenst... vanwege Cowboy Phil vanuit België. Philip, dankjewel. En succes met werken na pensioen. Het is allemaal wat, hè. Gerrit de Winnen toe. Bob onderwegjes. Onderweg naar het pittoreske Urk. Iedereen alvast een heel fijn weekend. En groetjes van mij de winnaar toe, Gerrit Bijlsma. Dank je, jij ook een fijn weekend. Martin, Chippy, ik kom zo bij je. Ik ga eerst even naar de mensen die zich noemen Bennebroek, Barry en Chris. Ja, de neefjes zegt morgen Bob. Barry hier, daar ben ik weer eens. Vorige week op vakantie geweest naar Luxemburg. Prachtig en schoon dat land. Het was echt geweldig in één woord. Veel gewandeld daar in het Müllertal. En deze week doe ik wat buurtwerk. Inmiddels heb ik dat een beetje gehad. Maar vandaag kunnen we wel weer 2 uur erbij zijn. Dus lekker. En doe me maar over een lekker gesproken een bakkie. Een bakkie zwart. Van jou, want dat heb ik wel gemist. Maar Luxemburg heeft er gewoon wel koffie. BB, uit Zummeren. Hey, goed weekend. En je hebt de accu goed geladen, begrijp ik dus. Bob, Chris hier. Chrisje van Vendrich, ja, deze week zijn we er ook weer bij. En gelijk voor het laatst,
Vandaag even lossen in Tiel en dan nog even op de zaak laden voor een klant bij Osnabrück. Daar ga ik niet naartoe natuurlijk. Vanavond mooi aan de schnitzel. Oh wel, toch wel. En morgen op huis aan. Oké. Nou, succes daar. En eet smakelijk dan. Een hele grote schnitzel. Ik vond vroeger de Jägerschnitzel altijd erg lekker. In een, waar was dat? In de buurt van Tecklenburg, waar wij dan vaker op vakantie gingen. In een pension. Bij de familie Nicketiet. In de Ahornstraatse in Tecklenburg. En dan gingen we daar zo lekker een schnitzeltje eten. Trouwens, ik heb ook in de buurt van Almen heb ik wel eens een schnitzel gegeten. Ja, ik bedoel, dat zijn mijn herinneringen die je nu wil horen, toch? Oké, diverse wandelingen staan op het programma. Dus wat dat betreft, volgende week ben ik op vakantie. Met de caravan dus. En hopelijk draait het weer nog wat bij, want het is nog niet echt best. Nou, laten we het maar hopen voor jou. Dan Chrisje van Vendrich, Chris Bennebroek, dankjewel. Fijne vakantie. Werk ze allemaal en fijn weekend voor iedereen. Nou, Zeil Stegeman. Daar houd ik van. Elwin is er ook bij. Elwin, nogmaals goeiemorgen. De MRC Mosel nog even 2 containertjes gaat hij ophalen in Herentals. Het wordt wachten tot de truck die ze moeten komen brengen hier is. Dus wanneer die binnenkomt, niemand weet het, zegt hij. Oké, dus voorlopig in de wacht. Nou, wacht, krijg je koffie van me, hè? Ja, tuurlijk, ja. En als het kan, zometeen een lekker satéetje. Ja, natuurlijk gaan we dat voor je regelen. En voor iedereen, hè, die het bestelt. De kantinejuf is binnen, heeft de voorbereiding gedaan van de allerlekkerste kipsatéetjes. Dus bestel maar Messenger Bob van Beter of bob@kbcradio.nl. Net zo makkelijk. Heerlijk, ik doe zelf ook een kipsatéetje zometeen. Albert is erbij. Albert Broer, onderweg voor Pultrum. Goedemorgen Bob, net zoals vanmorgen op M. Ik heb geluisterd naar je, ben ik ook weer bij. Ik dacht echt dat ik helemaal alleen zat vanmorgen. Maar Edwin had zich ook al gemeld, zat op de A12. Richting, volgens mij, Moerdijk ging die. Ja, dat lees ik dan wel hoor, vind ik wel even leuk. Maar vanmorgen ben ik rustig op gang gekomen. Het is lang niet zo interactief als hier. Zijn er al blij als er 10 berichten binnenkomen in een uur. Ik krijg er ongeveer 10 in de minuut binnen, dus... Nou, dat is ook weer overdreven, maar ik vind het best, jongens. Je moet ook nog even wakker worden daar. Des te meer energie heb ik over tussen 11 en 1 uur onderweg op KBC. Zo. Niet verder vertellen. Maar ik was erbij vanmorgen. Ik heb met veel plezier radio gemaakt. En het is soms een wat serieuzere toon. En die molendagen, dus morgen en overmorgen, werd ook daar besproken. Hè? Ja. Okay. Philip heeft ook alweer geluisterd vanmorgen. Oké. Gezellig. Bob, aangezien Edwin zijn container kwijt is en nu Tjoeps heeft geladen, verzoek ik om Tubular Bells van Mike Oldfield te laten horen. Oké. Je zit er goed in, stevig in het muzikale verhaal, Albert, zeg ik. Maar goed, dat je er bent, gezellig. De koffie smaakt heerlijk, zegt Michel. Van jou bedoel je dan? In Diemen. In plaats van de... van het plaatselijke restaurant. Hannes, Tontrans. Hey, Bob. Morgen, onderweg is. We zijn er weer bij. Op klompen, net gelost in Etain. Maar nu wel op weg naar huis, hoor. Bob dubbel op, de Pretenders. Is dat eens een keer een idee? Ah, zeker. Hannes, Tontrans, dankjewel. En de ultieme weekendplaat. Als het gaat om moederdag, dan denk ik, zegt hij, aan Gerard de Vries. Moeder doet alles voor niets. Ja, wat, mijn moeder vond dat ook heel erg leuk. Hannes, zal ik je vertellen. Ja, moeder doet alles gratis. Ja. Dat is wel mooi, die tekst trouwens ook, van Gerard de Vries. Ja. Moeder doet alles voor niets. Ofwel, moeder doet alles wat er gevraagd wordt. En ze vraagt er niks voor. Oh, het feest is een nieuwe leuze. Neem me niet kwalijk. Ja, ik noem maar zo gat. Dat las ik ook ergens. Maar dat is de dag daarna volgens mij. Voor Tukker FM. Het andere was zelfs die Radio NL die erbij is. Maar goed, dus één hoofdpiet daar, zeg maar. Nico is dat. Die regelt dat allemaal. Dus vandaar. Maar het is toch echt een Scania? Ja, dat was een grap van mij, toch? Ik zeg die DAF. Ik wilde nog zeggen de Scania 2800. Maar ik maakte er een DAF van. Maar goed dat je daarop reageerde, want het is een hele oude Scania, die blauwe. Die was trouwens blauw... Die was blauw met geel bovenkant, toch? Henk Wijngaard krijgt de iconische truck terug. Dus voor de duidelijkheid, het feest is in Nieuw-Leuzen. En het is een Scania.
Hihaho. De lichtmis. Nieuw Leuzen. En nu zeg ik niks meer. Ik moet ook nog even naar de foto's kijken hierboven. Ja, neem me niet kwalijk. De meet and greet van Frankie Highland en Omi Highland. En ja, Gideon, ofwel Frank, in de caravan op bezoek bij zijn ouders. In de Achterhoek, in die achterhekken, hinterhekken natuurlijk, ja. Ja, leuke foto's, John en Frank, zeker. Bij de vrachtwagen, John ook. En in de caravan, ja, geweldig. Toch leuk, hè, als je zo met je ouders kunt omgaan, Frank. Ja, die luistert ook mee. Heel leuk. Zeg mensen, we gaan ervoor. Zometeen Bob dubbelop en voor die tijd nog eventjes wat anders. En berichten zometeen. Hè? Messenger Bob van Weten. Bob@kwcradio.nl. Zit ik nog aan te denken? Zullen we een klein stukje Coldplay doen? Ja, waarom een klein stukje? Nou, ik wil wel twee nummers kunnen laten horen van één en dezelfde artiest. Maar dat moet wel gaan lukken zometeen. We hebben de gang er goed in. Onderweg op KBC met de Speed of Sound erbij. Dit is Coldplay. In Onderweg.

gang zit er goed in. Richting 12 uur. Met veel berichten, veel foto's die ik binnen heb gekregen. Altijd leuk om te zien. Jasper. Oh, dat gaat hem niet worden. Jennifer Lopez voor dubbelop. Want ik heb iets anders klaargezet, Jasper. Maar wie weet, jongen, J-Lo in het volgende uur nog wel eventjes. Ja, we kijken even. Jeroen is erbij gekomen. Jeroen Schild. Ah, die is weer een jaartje ouder geworden eergisteren. Ja, daar kom ik nog op terug. En Freek is onderweg naar naar Nederhemert. Oké. Inhoudelijkere zaken, want er valt veel meer te zeggen. Ook van André en van Edwin Tempelman en Edwin van Tielbeke. Hoor je zo met Ruud van der Zee niet te vergeten. Over die oude truc gaat het nog even van Henk Wijngaard. Hoor je allemaal voorbij komen. Eerst Traveling Man en Garden Party. Dat is van Rick Nelson en de Stone Canyon Band. Maar Ricky Nelson zijn eerst met die Traveling Man. Twee achter elkaar, je weet het. Je kent de formule toch? Lijkt mij zo. We gaan ervoor in de richting van 12 uur.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
3: Nee. Ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus zo'n 3 kwartier aanwezig was in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. Op 25 april werd aan boord van de vlucht besloten dat de vrouw te ziek was om mee naar Amsterdam te vliegen en zij werd in Zuid-Afrika in een ziekenhuis opgenomen waar ze een dag later overleed. Eerder was zij aan boord van het cruiseschip Hondius. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt geen compensatie hoeven te krijgen. Later zal de Hoge Raad uitspraak doen. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing in Box 3 tussen 2017 tot en met 2020 onwettig was. Mensen die bezwaar hadden gemaakt hadden recht op compensatie. Mensen die dat niet hadden gedaan wilden dat ook. Vaak neemt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal over. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. De adviesprijs van een liter benzine is met 1,1 cent gedaald en kost nu ruim 2,61 euro. Diesel daalde met 3,5 cent en daarvoor betaalt men nu 2,52 euro. De adviesprijs geldt over het algemeen bij de tankstations langs de snelweg. Elders in het land betaalt men minder. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. De flotilla was met hulpgoederen onderweg naar Gaza. 179 activisten werden op Kreta afgezet. 2 actievoerders zijn mee naar Israël genomen en zitten vast. De organisatie van de flotilla zegt dat meerdere activisten melding hebben gemaakt van seksueel en fysiek geweld door Israëlische militairen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file door werkzaamheden tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 9 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A22 van Velsen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost. 3 kilometer met een kwartier vertraging. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad. 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens is de vertraging nu 20 minuten.

0: 86. Van haar prachtige, dat vond ik echt een heel mooie album. Hoes ook.
1: Een prachtige album. True Blue.
0: Ja, zeker wel.
1: Madonna op KBC Radio. Hey, goedemiddag voor de meesten onder ons. Bij Harry niet, dus goedenavond. Bijna is de zaterdag al begonnen. Het gaat allemaal hard, hè, bij Harry. Met in het vooruitzicht komende zondag moederdag. Kom een verzoekje tegen wat ik best wel heel erg leuk vind om in te willigen. Maar daar kom ik zo op terug. Ik ga eerst nog even naar wat andere verhalen. Dat was van Jasper trouwens. En Jasper had ook een voorzetje voor J-Lo als bom dubbel op. De reden, ik heb het even gelezen. Ik weet niet of ik dat zo op de radio kan zeggen over die MILF. Ja, dus zo schrijf jij dat en allemaal. Goed, kom zo terug. Nou, de humor is er wel weer vandaag. Het is vrijdagmiddag. We gaan ervoor met een ultieme weekendplaat in het vooruitzicht. En achter ons latend Ricky Nelson als Bob dubbelop vandaag. Nog wel de ketting langer maken met L'Amour Toujours gisteren als laatste schakel. Daar mag je vandaag op inhaken. Schakelen dus met Gigi D'Agostino. L'Amour Toujours. Het hoeft niet uit de titel, maar dan moet je een andere Gigi bedenken. Of D'Agostino, maar niet dezelfde. Oké, je kent de formule toch al een beetje. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Ik ga naar BB. Marie Bennebroek, nee, die hebben we al gehad. En zijn neefje Chris Bennebroek, Chrisje van Wendig ook al. Nee, dit is BB Bart Bareltsen. Ja, zeker. Goedemiddag Bob en alle onderweggertjes en luistervinkjes. Ik heb net gelost in Bijlen. Daar woont Klaas Krentenbrood trouwens. Kennen we die naam nog? Oké, net gelost in Bijlen, in Drenthe dus, en nu op weg naar huis. Mooi op tijd weekend. Allemaal een fijn weekend gewenst. En heb je dan voor mij nog een bakkie? Tuurlijk. Bij deze en niet te vergeten de kipsatéetjes, mensen. Ze kunnen door, denk je? Ja, dan moet je je raampje op tijd opendraaien en bestellen via mij. Messenger, Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Voor de allerlekkerste kipsatéetjes van juffrouw Corrie uit de kantine. En niet te vergeten de heerlijkste pindasaus daarbij. Mammoet Roodkarko's Ruud had nog wat opmerkingen. Ook over die truck. Ja, dat is toch geen DAF, Bob? Nee, dat weet ik. Dat is... Nou ja, hij staat wel op een DAF-hoes. Ik bedoel, op een hoes, maar die niet. Nee, het ging om een Scania. Oké. Okay. Goedemorgen. Wordt een middag intussen. Ik ben er wel 2 uur bij trouwens. Dus vanmorgen heb ik in Milaan gelost. En nu onderweg naar Nogara. Om vanmiddag te laden voor de omgeving van Anvers. Hoe ver? Nou ja, van Nogara naar Anvers, naar Antwerpen. Een stukje dus. Je zal het moeten lopen. Onderweg op KBC Radio. Ruud, bon weekend. Ja, toch een beetje Frans erin gooien. Gewoon Antwerpen spreken zich gewoon Nederlands. Hè. Dat is waar. Goeie reis. Onderweg op KBC Edwin Tempelman. Ook hij is van de party. Ik zie hier enge foto's. Oh, ik zie pijpen. Ik zie pijpen. Oh ja, nee, begrijp me wel goed natuurlijk. Hè. Ik bedoel niet gekke. Edwin, kom er zelf nog even bij.
2: Goedemiddag, morgen Bob.
0: Ja, hallo.
2: Even een ingesproken berichtje van mij, hè?
0: Ja, is leuk.
2: Net even geladen in Wouw. Ging niet helemaal goed. Wow. Ik zal even een foto sturen.
0: Ik zie
2: en
0: het.
2: Je had het vanmorgen over de eindexamensperikelen. Nou, die van mij die kan ik nog heel goed herinneren. Want ik zat in die examens en dan had je nog wel even tijd over.
0: Ja, ja, vandaag zijn de landelijke examens gestart. Hè, voor al die middelbare scholieren natuurlijk. Ja, daar had ik het vanmorgen vroeg in de uitzending over. Bij Radio M Utrecht. Maar we zitten nu in ons eigen programma. Jij hebt ook examen gedaan dus in... 87 of zo, denk ik. Weet ik het. 85? 87, denk ik. Edwin, ga verder met je verhaal.
2: Ja, toen was ik ook toen al bij Pulterum een beetje aan het klooien. En toen zegt de oude Jille Pulterum, die zegt van, wat ben je aan het doen? Niet zoveel. Hij zegt, daar kun je mooi mee met die vrachten uit Bremen halen met oud papier. Ik help afzeilen. Ik zeg, is goed. Dus dat heb ik gedaan. En de hele week ziek gemeld.
0: tijdens het examen.
2: Maar toen moest ik maandag toch maar bij de directeur op kantoor komen. Bij meneer Jansen, dat is de directeur. Hij zegt, wat heb je gedaan?
0: Oh joh,
2: ja. Ik was heel ziek. Ja. Ben je weer beter? Ja, beter. Nou, we hebben je gezien in een auto bij Pulten. Dus zo ziek was je niet. Nee. Nou, toen moest ik weer komen.
0: En toen?
2: 15 uur, zeg maar. Was ik er niet geweest. Dus dan moet je dubbel weer komen.
0: Ja.
2: Toen heb ik me vrijdags moest ik me melden bij Hademan.
0: Dat je toch weet?
2: Ja. En als ik die 4 uur middags aan het vegen was geweest, dan was het goed geweest. 2 uur later, toen zegt Hademan, hij zegt, is het druk met Pulter? Ik zeg, heel druk. Nou,
0: wegwezen.
2: Goed, je best gedaan. En zeg, ga maar gewoon naar huis. Ik zeg, oké.
0: Geweldig.
2: Dus piepende bandjes zat in de vliegtrein.
0: Ja, mooi.
2: Ja, leuk. Leuke herinneringen. En wel geslaagd.
0: Oh, toch wel, hè?
2: Ja, ik haal mijn diploma op en dan mag je je zegje doen.
0: Ja.
2: Dus ik zeg, nou, ik wil wel wat zeggen. Dus ik zeg, medescholieren, Als je zelf goed gezond bent en je aanstaande vrouw hebt ook een mooi baantje, dan heb je niks te klagen. Nou, Bob. Goed weekend.
0: Hoi. Edwin. En je blijft filteren dan trouwen. Dat is ook wel bijzonder natuurlijk, ja. Ja, nee, dat, als je het goed hebt, heb je het goed, toch? En je hebt een mooie vrouw gekregen, dat is wel waar. Ja, nou kan ik zeggen. Ja, ik heb ook een mooie vrouw. Eigenlijk heb ik er een beetje twee. Nou, eigenlijk één officieel natuurlijk, want ja... je vaste verkering, Marit natuurlijk, die kennen jullie wel. Maar jullie kennen ook de kantinejuf natuurlijk. Ja. En die lijkt weer heel erg op de vrouw van Edwin Tempelman. Tuurlijk, dat is de tweelingzus, juffrouw Corrie. Goed. Nou ja, zo is de cirkel weer rond, zeg maar. André, die heb je nog niet gehoord. Nou, dan begint hij toch met goedemorgen.
3: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook weer even bij.
0: Ja, even dan.
3: We hebben het eerste half uur moeten missen in verband met lossen en verkoop.
0: Oh.
3: En, ja, aangezien ik vanmiddag naar het anders moet.
0: Ja.
3: Kan ik nou naar huis. Dus ja, een half uurtje rijden ben ik thuis.
0: Lekker,
3: dus,
0: hè?
3: Ja, ik kan er niet al te lang bij zitten.
0: Ja.
3: Ik wens toch iedereen een heel fijn weekend. Maak er wel moois van. En dan tot volgende week weer. Houdoe.
0: Houdoe. André. Wassenaar. André van... André. André is van... van wie is hij, André, ook weer? Zij er maar een Stolwijk mensen, maar natuurlijk ja. Edwin is van Tielbeke. Nee. Edwin Tempelman is van Pulteren. Nee, daar rijdt hij voor. Hij is helemaal niet zijn... Hij is wel van Marita. Maar Edwin is van Roelie. En Edwin Rijmink is getrouwd met Roelie. En Edwin rijdt voor... Tielbeke. En wat lekker dat je dat weer doet, Edwin, hè? In het begin van het jaar was het toch af... Nou, dan moeten we maar niet aan denken meer. Zo fijn dat je weer onderweg bent. Goedemorgen, op present voor de middag natuurlijk net gelost in Zaandam. En nu onderweg naar Roelie, naar huis. Lekker. Iedereen alvast een fijn weekend. Ik zeg jij ook natuurlijk, ja. En Jos de Zilker is erbij. En dankzij Jos heb je het begin van dit programma al even gehoord. Ik was zo blij met het AI... Het liedje, ik denk daar knippen we even een jingeltje van. Dan doen we even een korter fragmentje. Dat vind ik leuk. Superleuk. Ik krijg trouwens ontzettend veel linkjes nu doorgestuurd van AI. Dus Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie programma's om zelf ook muziek te maken. Ja, ik ben druk zat, denk ik dan. Maar het is wel opmerkelijk dat het allemaal kan op deze manier. En Freek, waar is Freek? Hartstikke bedankt nog, Jos trouwens. Leuk. Waar is Freek? De reiziger. Nou, ik ben ook een traveling man. I'm a traveler. Dat weet ik. Natuurlijk. Ik ben onderweg naar Nederhemert. En ik ga zelf alvast weer een beetje blij maken met een vrachtje dakpannen. Ze komen eraan, mensen. De dakpannen via Freek de reiziger. En groetjes aan iedereen en alvast een fijn weekend. Ik zie het. Goed gevuld, die zeilenwagen van jou. Met de dakpannen. Als je maar geen pannen krijgt, dan natuurlijk, want dat is niet goed. Maar dakpannen, dat is weer wat anders. Onderweg op KBC Radio, Jeroen. Schild in dit geval, want ja, Jeroen Schild, mensen, die heeft een feestje gevierd. Want Jeroen is een paar dagen geleden 50 geworden. Het nieuwe 30, hè. Je zoon zei nog, Koen zei nog, mijn vader wordt 60. Maar ja, dat word je wel, maar nu nog niet. Leuke filmpjes, videootjes... Foto's, gebak. Jongen. Jeroen, de dag van je leven, denk ik, hè? Ja,
4: goedemorgen, Bob. Hallo, luisteraars. Ik ben er ook weer. Nog eventjes erbij.
0: Jawel.
4: Wat een heerlijk weekje.
0: Was ja. Goed, hè?
4: Ja. 50, het nieuwe 30.
0: Ja, goed. Zie je wel.
4: Ja. Dus Koen, ik... Bevrijdingsdag, s'avonds weer teruggebracht.
0: Ja.
4: We hebben het een beetje 5 mei gevierd.
0: Ja.
4: Nou, zaterdag. Ik ben helemaal in de war.
0: Je bent helemaal gek geworden.
4: Woensdag met mijn verjaardag. Lekker thuis geweest, lekker rustig.
0: Ja.
4: En we zijn er weer bij Patricia thuis. En ik ga zo even lekker stofzuigen. Het is prachtig weer.
0: Mm-hmm.
4: Straks even boodschapjes doen. En verder genieten van het mooie weer.
0: Ja, goed
4: nou,
0: zo.
4: Ik ben er heel eventjes bij nog. Ik zeg, fijne uitzending verder. En tot volgende week weer. Groetjes.
0: Hey. Hey, Jeroen. Klinkt ook als iemand van 30, vind ik. Hey. 50 en nieuwe 30. Toch? Jeroen?
4: Oh ja, en ik wil bij deze iedereen bedanken voor de felicitaties. Groetjes.
0: Okay. Ah, kijk, dat is toch aardig. Hartstikke gefeliciteerd alsnog. Afgelopen woensdag werd hij dus 50. Jeroen Schild. Dat is Jeroen van Koen. En Jeroen van Patricia, oké, natuurlijk, ja. Johan is ook bij ACC, jawel. Goed dat je er bent, Johan. Dank ook nog voor die verkeersmelding die je gisteren even deed. Toch even goed om te weten, ja, over die file. Trouwens, verkeersmeldingen altijd, hè. Messenger Bob van Weten of bob@kbcradio.nl. En dan even VK als eerste in het onderwerp zetten. Als je mailtje stuurt en anders voor je bericht, altijd als eerste via Messenger VK. Dan zie ik dat meteen. Dus dit was goed. Johan, goed dat je erbij bent. Gezellig ook. Jasper, ja, oh ja, Jasper. Morgen wordt middag, Bob. Ik ben bijna op de zaak vanuit Italië. En dan gelijk lekker weekend. Voor de ultieme weekendplan dacht je dan niet een keer aan Ozzy. Ozzy Osbourne, ja, met Mama, I'm Coming Home. In het kader van Moederdag. Of voor, dat is het ook, dat wist ik niet, maar jij weer wel natuurlijk, de dag van de MILF. De dag van de MILF, mensen. Ja. Nou ja, dan kun je de ultieme MILF zelf niet vergeten. En dat is Jennifer Lopez voor Jasper Otterspeer. J-Lo. Oké. Okay. MILF, ja, dat is natuurlijk een afkorting die... Nou ja, ik zeg het ook maar niet. Maak er weer een mooie show van, vriend. Nou, dat doe ik tot nu toe al lekker bezig. Ook dankzij jou. Met de groetjes aan de 4PM crew. Zie jullie zondag weer. En voor de rest maak er een mooi weekend van natuurlijk, jongens en meisjes. Jennifer Lopez voor Dubbelop is ook leuk een keer. Of gewoon zo. Ben ik met je eens. Jasper, dankjewel. Meer post zometeen? Ja, meer post zometeen. Gaan we even lekker een lange ronde doen. Ik denk dat dat wel lekker is. En het weeroverzicht voor Europa moet ik je nog voorschotelen. Ik heb best wel veel te doen eigenlijk. Ik ben best wel druk voor jullie. Met jullie. Nee, we zijn allemaal lekker druk. Tussen 11 en 1 KWC Radio. Op de middengolf en via de stream. En diverse kanalen die ons ook doorgeven. Wat fijn.

Melanie C, zoals beloofd en aangekondigd ook. En Lisa Left Eye Lopez, Jennifer Lopez. Dat is niet haar zusje, toch, geloof ik? Nee. Die hoor je ook zo meteen. Nou, dus voor Jasper nog even, voordat hij op de zaak is, nog even J-Lo, even de mail laten horen. Ja, hij noemt

0: van een Nederlands artiest. Een Nederlandstalig zometeen als eerste. Eerst dus, zoals beloofd, eventjes kijken naar een rondje Europa qua weer. Ik begin altijd in België, dus ook op deze vrijdag. 12 tot 15 graden qua maximale middagtemperatuur. En in de middag een mix van zon en wolken op het menu. Vooral in het zuiden van het land, inclusief de Ardennen, kan, het hoeft niet, er nog een buitje komen. De meeste plekken gaat de temperatuur nu wel de hoogte in. Verder nog naar, 12 tot 15 was het in de ochtend 17 tot 20 graden. Best heel aangenaam voorjaarsweer. Ja, maar morgen wil je het ook weten? Ja, nou, is volgens mij best een aardige dag. Even kijken. Eerste dag van het weekend, een zalige voorjaarsdag zelfs, met temperaturen tussen 20 en 23 graden. En zondag warm, maar wel regionaal een afstraffing met onweersbuien op het Belgisch weermenu. En volgende week wordt het een beetje frisser en wisselvalliger, 12 tot 16 graden. Maar het weekend ziet er best goed uit, los dan wel dan van die buien. Bella Italia met een zonnig weerbeeld in bijna heel Italië. Regionaal kan wel wat regen vallen, maar niet heel veel. De temperatuur, zomerse waarde her en der toch wel bijna bereikend. 22 tot 26 graden. Maar zondag en maandag kunnen wel wat natter zijn dan vandaag en morgen het geval is. Voor Spanje neemt er sowieso de wisselvalligheid toe. Lang niet overal is het nat en ook niet super zonnig en droog. Maar ja, geregeld komt er wel tot een buitje. Regen en onweer ook erbij. 20 graden met maximale temperaturen. En dat is eigenlijk een beetje laag voor de tijd van het jaar. Ja, Zuid-Spanje misschien nog 22 graden her en der. Voor wat betreft Frankrijk de komende dagen. Veel ruimte voor zon. Temperaturen gaan steeds weer de hoogte in. In het midden van Parijs 21, 22, morgen 23 graden. Kijk eens aan. En ja, pak je helemaal het zuiden mee. Dan ga je toch wel richting de 25 graden. Op veel plekken is het droog. Morgen ook. Zondag en maandag wordt de buienkans overigens in Frankrijk wel wat groter. Regen- en onweersbuien op uitgebreide schaal teisteren het Franse land. Groot-Brittannië, 18 tot 20 graden in Engeland. Schotland, stukje frisser, tot 14 graden, 11 tot 14 graden. En wisselvallig weer zon, stapelwolken, enkele buien. Ja, en hoe meer je naar het noorden toe gaat, des te natter de kans is. Vanaf zondag stroomt er echt weer koude lucht uit over Schotland. En dan heb je het over de koude luchtsoort die zelfs ook Engeland gaat bereiken. Londen gaat volgende week naar een max van ongeveer 15 graden. Terwijl nu de 18 graden vandaag in beeld komt. Nog even naar de Alpenlanden, eerst nog even naar Duitsland. Tegen de Alpen aan ook, toch wel best goed weer. Op de grens bevindt Duitsland zich van relatief koude lucht in het noordwesten en warme lucht in het zuidoosten. En ja, er zit flink wat regen, ook op het grensgebied. 15 tot 20 graden. Morgen van noord en zuid 16 tot 22 graden. En zondag de grens van boven in het noorden 20 en onderin tegen de Alpen 25 graden. Warm lenteweer, veel ruimte voor zon. Ook in Oostenrijk elke dag temperaturen van 22 tot 25 graden. En dat geldt ook voor Zwitserland. 22, 23 graden is een mooi gemiddelde. Onderweg op KBC, het is 12:30. En we gaan daarvoor nog even vooruitlopend op nieuws, weer en verkeer.
1: De muziekketting, schakel 1.
0: More, amor, por favor. Vincent met dubbel Z op ons station KBC.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus om 3 kwartier aanwezig was in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt geen compensatie hoeven te krijgen. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem is veel vertraging door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 10 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A7 Groningen-Duitsland vanaf Oudeschans 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grens nu 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen de afrit Oud-Beijerland en Willemstad 9 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundenberg en de grensovergang 3 kilometer. Daar is de vertraging opgelopen tot een half uur.

Nog even voordat het weekend gaat beginnen, ging Jasper Otterspeer uit zijn dak, uit zijn plaat, volgens mij, met deze, zoals hij haar noemt, MILF. Ja, Jennifer Lopez, goede actrice, goede zangeres, zeker weten. MILF staat voor, ik zeg het één keer, Mother, I Like to Fuck. Nou ja. Oké. Okay. Ja, smaken verschillen. In dit geval, ik zit even aan de koffie, mensen.

0: juffrouw Corrie. Lukt de MRC-mossel voor de ketting verdampt die liep die van Matthias Ruim? Best een goed idee. Op de aansluiting die we dan kunnen maken met Mor Amor Por Favor van Vincent. De liefde viert hoogtij. Oh, feliciteren me even. Jos Bos is vandaag jarig. De 007. Och, feliciteren me ook even namens mij, zegt hij. Ja, nou ja, jij komt daarmee. Ik had nog niet gekeken in het verjaardagskalenderlijstje. En ik ben ook nog niet naar de wc geweest. Want ja, hij hangt natuurlijk de 007 bij ons op de pot, zeg maar. Van harte gefeliciteerd. En ik hoop gauw dat jouw wachtstand wordt opgeheven. Om straks nog even twee containertjes op te kunnen halen voor de firma Mammoet Road Cargo. En dan kun je het weekend ingaan. Lekker. Sateetje? Heb je hem al binnen? Heb je hem al op? Dat dacht ik al. André Hazes. Liefde. Wat is dan liefde? Zou je ook kunnen aansluiten in de kettingreeks? Daarna de liefde voor muziek van Raymond van het Groenewoud. En dan komt Hannes, want dat is zijn berichtgeving. Roxy Music met Love is a Drug als laatste. Wauw. Nou, en je ultieme weekendplaat had ik al voorgedragen. Hè? Moeder doet alles voor niets. Je moeder doet alles gratis. Gerard de Vries. Ja, Evers. Evers. Evers is er ook bij. Fijn weekend allemaal. Is Evert Brugman. Evert van der Wit. Oesgeest. Goed dat je er bent, Evert. En Jeroen van Rode. Aviateur Jeroen. Ook hij is erbij gekomen. Goedemiddag. Ik heb het eerste uur helemaal gemist. Ja, het is druk in het werk. Vanmorgen heb ik gelost in Dordrecht en Etten-Leur. Wat niet heel erg vlot ging, maar bijna weekend. Nu net geladen in Rukven. En dat mag er weer uit bij de grootgutter Simon Loos. Simon Loos. In Tiel. Het is altijd even afwachten hoeveel ze er zin in hebben al daar. Zullen we verder geen woorden aan vuil maken. 14:15 is de afspraak, maar ik ben er al om 1:00 zometeen. Oké. Wel goede timing voor dit programma trouwens, Jeroen. Heb je goed gedaan, koekjesman. Als dat weer allemaal achter de rug is, dan mag de LZV nog even vol in Bergambacht voor Langedoik. Dus ik ben eigenlijk nog wel even bezig vandaag. Dat begrijp ik. Ja, wil je dan koffie van mij? Oh, en doe ook maar een satéetje. Ja, dat vermoed ik al, ja. Regelen we allemaal. Iedereen een goed weekend. Tot maandag weer, Jeroen Aviateur. Gezellig naar de vrouwen weer. Ook al wordt het misschien een beetje later. Toch wel leuk om je meisjes te zien, toch? Onderweg op KBC. Messenger Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl. Lekker muziekje trouwens van Eelke Klein. Vind ik eigenlijk. Toen gewoon nog een keer. Ja, waarom ook eigenlijk niet? Ik heb nog veel te lezen. En ik heb ook een droevig bericht gezien. En dat is heel gek eigenlijk. Ja, ik kwam het al eerder tegen. Ik zat er een beetje tegenaan te hikken. We hebben natuurlijk van de week best wel veel berichten gehad van mensen die ons ontvallen zijn. Ook nu weer, dinsdagmiddag, is een collega van Jacco, Jacco met de perenkist. Dat is, of beter gezegd dan, was het Piet van Eyck overleden. 67-jarige leeftijd. Piet was een echte barregaander. Vaak zondagmiddag weg en op zaterdagmorgen pas weer thuis. Ja. Vakantie was niks voor hem, was voor hem niet nodig. Altijd op de baan. Vorig jaar ging het mis. Na werktijd zat hij op de bank, kon hij opeens niet opstaan en niet meer praten. Ambulance erbij en zo. Er werd een kleine tumor geconstateerd. Hij knapte snel op, maar mocht geen auto rijden. En door de medicijnen kwam dat, door die slikte. In december ook nog een hersenbloeding, waardoor hij aan één kant verlamd was. En nu is hij overleden. Wat een barre slechte afgang van je leven. Gadverdamme. Ja, het leven bij de dood en de festiviteiten liggen ook weer dicht bij elkaar. Want Jacco heeft vandaag een bruiloft in Almere. Nee, hij zelf niet hoor. Nee, maar het gaat er allemaal toe. Jacco, gecondoleerd. En life goes on. Voor niet iedereen helaas. Jaap is er trouwens ook al een tijdje bij. Want die zit ook al met één been in het weekend. Jaap Zelerman. Popeye de Zelerman natuurlijk. Want die zegt, klaar voor vandaag. Maandag ga ik naar Bretagne. Iedereen alvast een fijn weekend toegewenst. Doe mij nog even een doppiootje. En als het kan nog een kipsatéetje. Ja, dat kan. Maar wel met heel veel sambal erbij. Ik zeg het. Corrie, sambal. Heel veel Jaap, hè? Ja, Jaap. Komt voor elkaar, Jaap. Groetjes en tot maandag. Zeler Jaap. Onderweg. Naar het weekend. Klaas heeft ook nog een ideetje voor de ketting. Je t'aime mon non plus. Chanson van Brigitte Bardot en Serge Gainsbourg uit 63. Ja, hè? Ja, over l'amour toujours gesproken. Zit nog even met moederdag, niet in mijn hoofd. Maar ja, in mijn hoofd wel, eigenlijk niet in mijn maag, wil ik zeggen. Want er zit een kipsatéetje in intussen. Ja, ook ik. Maar of we dat nummer van Ozzy Osbourne nog even kunnen laten horen. Ah, ik denk het wel. Ik denk dat we het nog even moeten doen. Tweede schakelende ketting staat ook al klaar trouwens. Ach, het is toch iets anders geworden. Het is een Italiaans nummer geworden. Maar wel over de liefde gaat het. Van Raffaella Cara. Vindt Luc ook erg leuk. Sowieso de Italië-gang, denk ik. Raffaella Cara. A far l'amore comincio tu. Oké. Dan gaan we het maar even laten horen. Lijkt me prettig, eerlijk gezegd.
1: De muziekketting. Schakel 2.
0: Ah ja. En misschien nog wel Ozzy Osbourne zometeen dan.

0: 5, 1977. Was een top 40 hit ook bij ons.
1: En Navarro Lamore comitia toe. En 2 jaar geleden was het nog Pedro, die wel heel succesvol was, ook in de top 40 stond. Onderweg op KBC, derde schakel in de ketting in aantocht. En niet te vergeten, Frico eten. Frico Amigo. Ja, nee, ik bedoel, niet te vergeten, zometeen de ultieme weekendplaat. En eerst Ozzy Osbourne. Mama, I'm coming home. Knipoog naar Moederdag.

0: Jasper heeft het koud. Hij zegt, ik heb overal kippenvel. Nou, wel een goed nummer, hè? Ik vind het geweldig. Ozzy Osbourne, een leuke, goede zanger natuurlijk ook. Geweldig. Ja, destijds al in de groep, maar ik bedoel solo ook natuurlijk. Ozzy, belofte gemaakt aan mijn vader dat als hij komt overlijden, dat dit nummer gedraaid moet worden op zijn uitvaart. Meen je dat? Heb je dat echt zo afgesproken? Maar goed, overal kippenvel. Kan me ook voorstellen. Mama, I'm coming home. Het is mooi. Ja, dan hebben we toch ook weer de serieuze noot te pakken, hè? Na de MILF, denk ik dan. Robert Pieger, de Tukkertars, dan doet toch even een zegje. Goedemiddag, Bob en onderweg, vrienden. Ik ben vanmorgen begonnen in Koesveld. En nu even pauze houden in Enschede. Doe even nog een bakkie als het kan. Ja, ik heb druk. Ik moet nog even de derde schakel in de ketting laten horen. En zometeen de ultieme weekendplaat natuurlijk. En daarna, over druk gesproken, nog 6 adressen lossen. En ook laden. En dan wel weekend. Zondagmiddag weer richting de boot. En dan ga jij Hoek van Holland Immingham doen. Oké, ik hoop dat het een beetje behouden vaart gaat worden, dat het een beetje goed weer is. Je hoort Sandra ook nog even zometeen als laatste nog eventjes in onderweg op KBC Radio. Ja, het is er tijd voor. Zaten we in de Italiaanse hoek, vind ik altijd leuk, moet ik je zeggen. Maar in de Spaanse hoek zitten vind ik ook leuk.
1: De muziekketting, schakel 3.
0: Amor, we blijven bij de liefde met Paco uit 1988. Amor.
2: Amor de mis amores. De

0: Van Paul dus en Amor de Mis Amores. Ja, mensen. Hoog tijd voor de ultieme weekendplaat. En nog even naar Sandra. Voorheen de zeemeermin. Ja, voor mij blijf je de zeemeermin hoor, Sandra. Absoluut. Sandra, inmiddels voor Zijderlaan Stolwijk onderweg naar het weekend. Even kijken. Eens even kijken hoor. Oh, ik ben alweer doorgereden. Hè, Sandra, kom er even bij nog. Ho, ho, ho. Hier, kom maar, Sandra. Hi.
1: Hey, Popper de Bob. Ik kan nog op de valreep luisteren. Ja, een beetje laat, maar sorry.
0: Nou ja, je bent er.
1: Maar doe mij maar een dubbele portie kipsauté.
0: Een dubbele portie?
1: Ik moet alles even wegeten hier. leuk lijpfile. Ik moet nog naar Amsterdam.
0: Oh, echt waar?
1: Dan rapido naar de zaak hier ook, want ik heb een leuk weekend.
0: Oh, heerlijk. Veel plezier.
1: Maar ik ga nog even luisteren. Later.
0: Hé, hey, later, ja. Ah, Jeroen van Rode zegt, ideaal dat AI. Ja, zo is het maar. IA, IA. Ja, heerlijk, ja. Oh, jij zit ook aan de kipsauté. Wat goed, hè? Hey, geweldig. Eet smakelijk. Jeroen van Rode, aviateur Jeroen. Ja, geen koekjes. Jos, Jos, nog even op de valreep. Even gedag zeggen voor het weekend, Jos.
2: Prettig weekend!
0: De ultieme weekendplaat, daar gaan we mee afronden, mensen. Het is moederdag, komende zondag. Dus vergeet moeder niet in de bloemetjes te zetten. Voor zover mogelijk natuurlijk, ja. En ja, de muzikale ketting gehad. We hebben een bobdubbel op gehad. We hebben een mooi weekje gehad, zeg ik. Ondanks triest nieuws natuurlijk van mensen die ons ontvallen zijn. Dat is iets wat je zeker niet vergeet natuurlijk. Het was wat dat betreft een pittige week. Zo begon het maandag al. Met het overlijden van AVL André van Leent. Gaan we er vrolijk uit met inderdaad moederdag in het vooruitzicht. En geen mama Heintje Halli. Het gaat hem niet worden. Maar wat ik wel ga laten horen is iets wat van, nou ja, iets wat pittig is.
3: Ja, baby. Een heel fijn weekend. Rust eens lekker uit.
4: De ultieme weekendplaat.
3: Een heel fijn weekend.
0: Wow. Ja, en het zit hem niet in de titel. Het zit hem in de artiest. Mother's Finest, een piece of the rock. Gaan we er toch een beetje pittig uit. Lekker toch? Hey, blijf lekker luisteren naar KBC. Meer dan 50 jaar popmuziek in dit programma is er ook maandag weer via Hollands Palet.

0: ultieme weekend klaar.
1: Ik vind het goed. Hannes, kom er nog even bij dan. Ja, sorry, dwars door de UWP. Maar goed, die gaan we het hele weekend horen, hoor.
2: Houdoe, hè.
1: Houdoe, oké. Okay. Oh, en ook van Martina en Reinhard.
3: Tjus.
1: Mensen, het was een feestje toch wel deze week. Dankjewel. Goed weekend. Tot maandag, 11 uur, hier bij KBC Radio.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopstil van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
3: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. De Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de Canvas-omgevingen geblokkeerd. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. Het gaat om namen, mailadressen en mogelijk student- en medewerkersnummers. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Het bedrijf zet alle zeilen bij om de stroomvoorziening en de netwerkverbinding te herstellen. De brand woedde in een technische ruimte en niet in de ICT-systemenruimte. Het is nog onduidelijk wanneer alle systemen weer hersteld zullen zijn. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Sinzig. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. De politie is massaal uitgerukt en het centrum van de plaats is afgesloten. De krant Bild meldt dat een gewapende man toesloeg toen een geldtransport bij de bank stopte en een medewerker uitstapte om het bankgebouw binnen te gaan. Hij werd vervolgens bedreigd. Er zijn door de politie speciale eenheden opgeroepen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
7: Dit is Herbert de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem Duitse grens door de controles 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem 3 kwartier vertraging. Tussen Knoopend Oudijk en Knoopend Velperbroek 9 kilometer file door de werkzaamheden aan de brug. A15 Rotterdam-Gorkum na een vrachtwagenbrand. 4 kilometer file nog tussen Knoopend Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer.

0: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Fugino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
11: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Sinzig. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
12: Dit is Herbert de Hart van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 2 kilometer file door de controles. A12 Duitse grens Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek 9 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is nu 3 kwartier. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En 3 kwartier weer op de N338 Doesburg-Westervoort. Tussen Latum en de A12 door de werkzaamheden bij de IJsselbrug.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Zodra de laatste passagier van boord is, moet het Nederlandse cruiseschip Hondius meteen naar Nederland doorvaren. Dat laat de regionale leider van de Canarische eilanden weten. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, wordt zondag bij Granadilla op Tenerife verwacht. Van daaruit worden alle passagiers naar een vliegveld gebracht. De passagiers blijven aan boord zolang het vliegtuig nog niet geland is. Vanmiddag praat Spanje met Nederland en moet alle onduidelijkheid worden weggenomen over wat er met het schip gaat gebeuren. Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft richtlijnen gepresenteerd voor onder andere de luchtvaartbranche vanwege de hoge brandstofprijzen. Dit zijn geen nieuwe bindende regels, maar maken de bestaande EU-wetgeving duidelijker. Als vluchten komen te vervallen, hebben passagiers recht op omboeking, terugbetaling of terugreis. De luchtvaartmaatschappijen kunnen alleen vrijgesteld worden als de annulering door bijzondere omstandigheden veroorzaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal brandstoftekort. De hoge brandstofprijzen moeten niet als uitzonderlijke omstandigheid beschouwd worden. Een woordvoerder van de rechtbank Limburg laat weten dat een vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter in hun woning in Blerik 90 dagen langer blijft vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw ervan het 14-jarige meisje op 20 april te hebben gedood. De vader blijft wel verdachte in het onderzoek, maar is op vrije voeten. Zijn rol in deze fatale zaak wordt nog nader onderzocht. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat 10 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 40 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Plasboerpolder en Knoop het Ketelplein 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven 3 kwartier vertraging vanaf Duitsland op de A12. Richting Arnhem 10 kilometer file tussen Knoop het Ouddijk en Velperbroek. Doorgaat in de weg op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle Centrum 10 minuten vertraagd.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891. Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
10: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
11: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Zodra de laatste passagier van boord is, moet het Nederlandse cruiseschip Hondius meteen naar Nederland doorvaren. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, wordt zondag bij Granadilla op Tenerife verwacht. Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft richtlijnen gepresenteerd voor onder andere de luchtvaartbranche vanwege de hoge brandstofprijzen. Dit zijn geen nieuwe bindende regels, maar maken de bestaande EU-wetgeving duidelijker. Een woordvoerder van de rechtbank Limburg laat weten dat een vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter in hun woning in Blerik 90 dagen langer blijft vastzitten. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire

0: nucleaire exclusiezone. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 200 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 3 kwartier vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Er is dan maar 1 rijstrook open op de IJsselbrug. Op de A16 Rotterdam-Breda gebeurde een ongeluk bij Dordrecht. Alle rijstroken zijn vrij, je hebt nog wel een kwartier vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum een kwartier vertraging. Daar is het wegdek er slecht aan toe, daardoor is de linker rijstrook dicht.
2: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooy, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele anderen is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.

0: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. Op het moment dat het gebeurde waren in het Haagse kantoor leden van de jongerenpartij aanwezig, maar er is niemand gewond geraakt. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend heeft de verdachte geen verklaring voor zijn daad afgelegd. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Op het Spaanse eiland gaan de passagiers van boord en worden naar een vliegveld gebracht. De Nederlanders aan boord van het schip zijn op de hoogte gebracht. Berendsen zegt zich vooral op Nederlanders te richten, maar zich ook verantwoordelijk te voelen voor de bemanning en voor mensen die ook naar huis willen. Het is niet duidelijk of de opvarenden bij terugkomst in quarantaine moeten. Iran richt een autoriteit op die tol gaat ophalen bij schepen die gebruik van de straat van Hormuz willen maken. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het Iraanse plan voor een tolheffing kon al op veel kritiek rekenen omdat het in strijd met het internationaal recht is. Na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeerde Iran vrijwel meteen de straat van Hormuz. Als Iran en de VS tot een vredesakkoord komen, moet er wat de VS betreft ook een einde aan de blokkade van de zeestraat komen. De explosie afgelopen maandag in een vuurwerkfabriek in het Chinese Liuyang is van 26 naar 37 opgelopen. 1 persoon wordt nog vermist. Er raakten ook zo'n 60 mensen gewond. In Liuyang staan veel vuurwerkfabrieken. Op dit moment wordt er in geen enkele vuurwerkfabriek gewerkt. Ze worden allemaal eerst geïnspecteerd. De oorzaak van de ramp van afgelopen maandag is nog onbekend. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Onder andere van Utrecht naar het zuiden. Maar ook de andere kant op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 25 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 3 kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten oponthoud. En veel vertraging ook door slecht wegdek op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum. Je staat er nu 20 minuten in de file. De linkerrijstrook is dicht.

Nou, twee liedjes mag ik wel even praten en je begroeten. Welkom bij het Zoute Uur hier op KBC Radio. Radio, met een Y erin van Jack en Jill. Daar begonnen we mee, uit de jaren 70. En net hadden we Robin Beck, jaren 80, Feel Good muziek met The First Time. We gaan het verderop in de show hebben over de toekomst van de radio. Het is een stukje, dat heb ik niet zelf geschreven, maar ik heb het door AI laten maken. Nou, ben benieuwd wat je ervan vindt. En als ik het zo lees, dan ben ik zelf overbodig wat teksten maken betreft. Hey, we gaan de drie achter elkaar zetten. Steppenwolf en in het midden zometeen Star van Earth, Wind and Fire. En we sluiten straks af met The Monkees. En hier is dan, zoals beloofd, Steppenwolf, jaren 60 en Born to be Wild.

Drie gaat Last Train to Clarksville. Die gaat heel laat rijden door de Amerikaanse staten. Van de Monkees. En de Monkees, die jongens, dat waren het Amerikaanse antwoord op de Beatles. De toekomst van de radio ziet er dynamisch uit, met een steeds grotere verschuiving naar digitale platforms en streamingsdiensten. Traditionele FM-radio blijft bestaan, maar podcasts, internetstations en slimme speakers worden steeds belangrijker. Naar verwachting zal radio zich verder ontwikkelen door meer interactie met luisteraars en gepersonaliseerde content inhoud dus, hè, zodat het medium relevant blijft in een snel veranderende digitale wereld. Vraag ik me af. DAB? Digital Audio Broadcasting staat niet genoemd. Maar goed, toch een grappige tekst. Zomaar eventjes in 14 seconden gemaakt door AI. We gaan door met de muziek, want daar is de show voor bedoeld, het Zoute Uur. Mail me even op mark@kbcradio.nl en Erik het volgende nummer op de draaitafel vandaag aan stuurboord graag.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Iran richt een autoriteit op die tol gaat ophalen bij schepen die gebruik van de straat van Hormuz willen maken. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. De explosie afgelopen maandag in een vuurwerkfabriek in het Chinese Liaoyang is van 26 naar 37 opgelopen. 1 persoon wordt nog vermist. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk. Bij elkaar staat er bijna 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de Randstad en in het zuiden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 25 minuten na een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Het is daardoor ook extra druk op de A27. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek ruim 3 kwartier vertraging. Er wordt daar aan de IJsselbrug gewerkt, maar er is ook nog een ongeluk gebeurd. Dat is inmiddels van de weg. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam een kwartier vertraging bij Rotterdam-Heijplaat door een ongeluk. Daar zijn nog wel 2 rijstroken dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda gebeurde een ongeluk bij Dordrecht Centrum. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht, kost je een kwartier. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een 30 minuten vertraging door slecht wegdek. Daar is de linker rijstrook dicht.

Goodbye Yesterday van Jimmy Cliff in het Zoute Uur op KBC Radio. Nou, nog veel meer te gaan, want we hebben zo dadelijk al de persoonlijke top 3. Kun je ook aan meewerken om hem samen te stellen. En dat is dan 3 keer, hij komt er zo aan, eerst nog een ander plaatje, Charles Aznavour, die zo lekker in het Engels ook kan zingen. En dat hoor je ook voorbij komen zo dadelijk. Maar...

0: Dat was drie keer Charles Aznavour. Ik noem ze nog even. Van voren naar achteren. Formidable. We hadden She en anglais in het Engels. En net gehoord Mes Merdes uit de jaren 80, dacht ik dat het was, maar ik kan me vergissen. Drie keer Charles Aznavour. Wil je ook een persoonlijke top 3 sturen? Maak er een uit de jaren 60, maar ook met verschillende artiesten uit de jaren 70 of de jaren 80 van de vorige eeuw. En mail het even naar mij, naar mark@kbcradio.nl. Dat is mark@kbcradio.nl. Dan kun je ook je klachten of je long lofzang kwijt. Nou, wat mij betreft is het weer tijd om de studio te verlaten. Het is een beetje koud vandaag hier, maar dat is ook wel lekker. Dat houdt de geest koel.
1: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.

0: Lois Jeans Broeken. L-O-I-S. Lois. Zit als gegoten.
1: Lois, Lois, Lois. Voor girls and boys.
2: Lois spijkerbroeken zijn nu ook verkrijgbaar in België. Let op de Lois etalage van uw jeans.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens premier Rob Jetten is de situatie rond de uitbraak van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Het gaat volgens Jetten dit keer om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. Zorgminister Hermans zei al eerder dat de kans op brede verspreiding heel klein is. 3 mensen die op het cruiseschip besmet raakten zijn overleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens van den Brink is dat veel effectiever. De huidige manier van de grenscontrole wordt tot eind september verlengd. In de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen ongewenst verklaard worden. Vertrekken ze niet, dan lopen ze kans op een jaar gevangenisstraf. Door het wetsvoorstel aan te passen en een aantal maatregelen door te voeren, moet het asielbeleid scherper worden. Asielminister Van den Brink komt ook nog met een voorstel over het afschaffen van dwangsommen voor de IND. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. Eerder was de politie massaal uitgerukt, het centrum werd afgesloten en speciale eenheden waren opgeroepen. In het bankgebouw werden 2 personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Volgens de krant Bild bedreigde een gewapende man een medewerker van een geldtransport toen hij het bankgebouw wilde binnengaan. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar zo'n 400 kilometer files, wel een beetje normaal voor vrijdagmiddag. Er zijn ook wat bijzonderheden. Zo levert een eerder ongeluk op de A2 heel veel vertraging op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, ruim een half uur op onthoud. Alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek, ruim een half uur vertraging door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Europoort Rotterdam bij Rotterdam Heiplaat. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Kost je vanaf Rozenburg 35 minuten. En op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum ook 35 minuten vertraging door slecht wegdek. De linker rijstrook is dicht.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens premier Rob Jette is de situatie rond de uitbraak van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen ongewenst verklaard worden. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. In het bankgebouw werden 2 personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een drukke spits zoals gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in de Randstad, Noord-Brabant en ook in Gelderland is het druk. Maar nu ook een hele lange file in Limburg op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Eurmond en Maastricht Airport is het tijdverlies 1 uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. Op de A12 Duitse grens Arnhem een 30 minuten vertraging bij knooppunt Velperbroek door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en knooppunt Gorkum 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. En door slecht wegdek ook een lange file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum. Houd daar ook rekening met een 30 minuten extra reistijd.

0: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspot reisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar dat is overleden liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden, waar het zondag zal aankomen. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk Hanta. De vrouw zat 2 rijen achter de Hanta-patiënt. Ze heeft klachten die op het virus kunnen duiden. Op 25 april probeerde de Nederlandse vrouw vanuit Johannesburg naar Amsterdam te vliegen, maar ze was te ziek, werd van boord gehaald en in een ziekenhuis opgenomen, waar ze een dag later overleed. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. De bende wordt verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedrone gevonden. De drone werd in de buurt van het eiland Lefkada in de Ionische Zee aangetroffen. Strijdkrachten hebben de ontsteking verwijderd en de drone wordt onderzocht. Oekraïne gebruikt deze kleine onbemande vaartuigen vol explosieven tegen Russische schepen op de Zwarte Zee, maar ook de schaduwvloot van tankers waarmee Rusland sancties probeert te omzeilen is doelwit. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Dit was het radionieuws.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk, vooral in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht een file tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt De Hocht. Het tijdverlies is daar een kwartier door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 3 kwartier vertraging. Komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 40 minuten vertraging door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. A50 Osse-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen Dussen en Made een half uur vertraging door een aanrijding. Daar moet het verkeer via de vluchtstrook.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspot reisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk hanta. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedroon gevonden. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds bijna 400 kilometer file en op een aantal plaatsen heb je ook echt veel vertraging nog, zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Roosteren en Maastricht-Noord is het oponthoud 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij knooppunt Velperbroek ruim een half uur vertraging. Komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum is de linker rijstrook dicht vanwege slecht wegdek. Kost je vanaf het harde ruim een half uur. Door politieonderzoek staat er een lange file in het zuiden van het land op de A58 van Tilburg naar Breda bij Tilburg-Reeshof. Hou er rekening met 20 minuten vertraging. En ook in het zuiden gebeurde een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Maden. Alle rijstroken zijn weer vrij. De vertraging vanaf Dussen is ruim een kwartier.
12: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
13: Oh, is mooie Turkse fluit.
12: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
13: Oh, dat is mooi.
12: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
1: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar, dat is overleden, liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden, waar het zondag zal aankomen. De Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. Ze zijn tussen de 22 en 40 jaar en worden verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden heel snel korter. Bij elkaar staat er nog 200 kilometer. Op de A2 nog wel veel vertraging van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 25 minuten oponthoud. En op de A58 Eindhoven-Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof drie kwartier vertraging door politieonderzoek.
7: We are officially the hottest AM station.
8: Windkracht 6 tot 8.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
5: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Als het aan asielminister Van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via een vogelspotreisorganisatie. Aan boord van dat schip brak het hantavirus uit. En de Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 80 kilometer file. Op de A2 nog een lange file van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en de afrit Maastricht Airport is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt de Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging door werkzaamheden aan de IJsselbrug. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij de afrit Numansdorp 20 minuten vertraging. Komt door een vrachtwagen met pech, daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West een half uur vertraging door politieonderzoek na een ernstig ongeluk. Daar is de afrit dicht.
10: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbc.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertram van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopendel en Afrit Kerkdriel. De vertraging is daar 25 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de IJsselbrug ook nog veel oponthoud op de A12, Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. Hou daar ook rekening met 20 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
10: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
11: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal

0: en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. En als het aan asielminister Van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Geldermalsen en Zaltbommel 5 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij knooppunt Velperbroek 10 minuten vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West 10 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country-programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertrand van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Kerende schimmelinfecties, vaag

0: gekozen, heerlijk geslapen.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. En de wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel, al meer dan 25 jaar, een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Valdorpelshop.nl.
7: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie.

Dit is Francis Dix met het radionieuws. De 23 Britten die op het cruiseschip Hondius zitten, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn in Engeland 45 dagen in quarantaine. Bij 7 mensen op de boot is het hantavirus vastgesteld. 3 daarvan zijn overleden, waaronder 2 Nederlanders. Aan boord zijn nog 10 Nederlanders. Of die ook in quarantaine moeten, is nog onbekend. Zondag komt het schip aan op Tenerife. De overheid stuurt een vliegtuig om de landgenoten op te halen. Minister van Volksgezondheid Hermans zegt dat er nog overlegd wordt over mogelijke maatregelen. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
0: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
6: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De 23 Britten die op het cruiseschip Hondius zitten, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn in Engeland 45 dagen in quarantaine. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. En er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
10: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
11: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
10: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
11: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
10: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
11: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
10: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
12: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial wireless antennes.
11: Brik.
10: Ja, Brik, kom maar.
11: Hey.

0: nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
1: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
0: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
2: Koop je cb bij KBC.
3: Roger.
2: Ga naar kbcimport.com.
4: KBC. Altijd jouw hits, jouw station.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. We are.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. En de Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag eerst zonnig, later wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
8: De nieuwe HiMunication HM160 marineportofoon is nu leverbaar. Standaard met alle internationale en nationale kanalen, inclusief kanaal 31. De HiMunication HM160 is een portofoon van het type Float & Flash en is ook voorzien van ATIS. De portofoon wordt compleet geleverd met een 220 volt muurlader. De HiMunication HM160 is een professionele marineportofoon en is verkrijgbaar via kbcimport.com.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws. We are.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De vrouwen van PSV zijn voor het eerst in de geschiedenis van de voetbalclub landskampioen geworden. De ploeg won met 2-0 van ADO Den Haag. Bij een steekpartij in de buurt van de moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. En de Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag eerst zonnig, later wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Heartland. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country-programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen zonder de juiste

0: de tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld.

aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.